bebre gyinagyina ne nkyɛn na ɔyi teɛmu kyerɛ ɔyi sɛ ɔkronkron kronkronkronkron kronkronkronkron ne ne wɔawurade ɛnɛ nwummerɛ ɔse kantamanto nono.